0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
8: Ik ben Haris Brataneus.
9: Ik ben Christopher Meijer.
10: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
12: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog stand naar welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
11: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
12: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
11: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
12: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
11: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
12: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
3: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
3: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
3: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
3: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
9: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
13: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
14: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
12: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. schepen Judith Ooms.
15: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
11: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
15: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
11: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
15: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
16: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
3: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
11: Dat is volgens een vaste formule?
3: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
11: Waar vinden die Café Parlees plaats?
3: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
11: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
3: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Durda.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
18: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
8: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
22: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Gids Johnny Montaigne, wat kunt u ons vertellen over het vliegveld van Stenen?
23: Wel, het eerste vliegveld van Oostende was een weiland te Stenen, gelegen langs de Steense dijk. De juiste datum van het in gebruik nemen van dat vliegveldje is eigenlijk niet meer precies te achterhalen. In het midden van dat vliegveld was een windroos gekalkt, er brandde een ondergrondse rookoven en eigenlijk aan die rookpluim konden de piloten zien uit welke richting de wind kwam. Een barakje en een paar loodsen deden er dienst in die eerste jaren. Pas een paar jaar later, in de jaren 20, werd het vliegveldje opengesteld voor de burgerluchtvaart. En meteen kwam er ook een lichtbebakening. Op het veld had men zelfs het woord Oostende gekalkt. Het verder verloop van de geschiedenis van dat vliegveld hangt eigenlijk nauw samen met de ontwikkelingsgeschiedenis van de dienst voor de luchtvaart in België. Een heel belangrijke datum, 23 mei 1923. De Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena wordt opgericht. Ook voor Stenen is deze datum eigenlijk een mijlpaal geworden. Diezelfde namiddag maakte namelijk een Havilland, dat is een eenmotorig tweedekker toestel, van het pas gecreëerde Sabena een tussenlanding op haar vlucht over het kanaal. Het was de eerste regelmatige postdienst tussen Brussel en Londen. Ondertussen werd de luchthaven uitgerust met radioapparatuur en geschikt gemaakt voor dag- en nachtvluchten. Een van de eerste geregelde transporten van de luchthaven daar waren de vliegtuigen die de Engelse kranten in grote hoeveelheden van Engeland naar het continent overvlogen. En zo werd reeds in 1923 alleen al in de maand juli 1,5 ton aan gewicht van Engelse kranten overgevlogen naar Stenen. Dit eerste vliegveld langs de Steense dijk kende ook de eerste grote internationale vliegmetings. Er kwamen ook internationale vluchten, Oostende lag immers tussen Duitsland en Londen. Iedereen was er echter al van overtuigd dat er een groter en beter vliegveld bij Oostende moest komen. En men vond dit op het grondgebied van de gemeente Middelkerke te Raverszijde, 5 kilometer ten zuidwesten van Stenen.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
5: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
11: Wat maakt deze school bijzonder?
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
5: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
11: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
5: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
11: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
5: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
11: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
5: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
11: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
16: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een nostans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
6: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
7: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
9: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
9: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé. Schepen Stefan Reinaert, wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
14: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
15: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
16: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
17: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. schepen Judith Ooms.
12: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
18: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
23: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
24: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
25: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Elke werkdag omstreeks deze tijd, het Oostends dialect met Roland de Snerk. Vandaag het woord, of is het een werkwoord, Roland, bekochelen?
27: Bekochelen, Edwin, is een werkwoord. Jongere Oostendenaars kennen dit woord niet. Dit komt waarschijnlijk doordat er minder in toveren geloofd wordt dan vroeger. En bovendien doordat het woord toveren in zoveel boeken, films op school, ons Oostends werkwoord bekochelen verdrongen heeft. Bekochelen is dus toveren. Bekochelen en bekochelingen als betovering zijn afkomstig uit begokkelen. Het verspringen van medeklinkers midden in een woord, zoals begokkelen naar bekochelen, noemt men in de taalkunde metathesis. Begokkelen is dan zelf verwant met het Nederlands begoochelen en dat uit goochelen. Is dit niet ook tovertrucjes voorstellen? Het is dus gemakkelijk te aanvaarden dat bekochelen en goochelen uit dezelfde woordwortel komen. Ik vermoed dat de nog verdere oorsprong ligt in gok en gokken. Een gokwagen is eigenlijk ook met onzekerheid handelen. Bekochelen kwam vroeger veel voor. Er waren nogal wat vrouwen, minder mannen, die dit konden. Ze waren dan wel verdoemd, zeker als ze het bekochelen uit de zevenste hand aan. Vroeger dacht men immers dat men die verwoestende kunde naar anderman kon doorspelen. Tot de achtste persoon, want die kreeg het uit de zevende hand en die kon het zelf niet meer doorgeven. Die mocht zich zeker aan een eeuwig leven in de hel verwachten.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
17: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
17: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
17: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
17: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
26: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
17: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
17: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog stand gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
17: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
17: Onze achterban

0: van Dement. Bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
6: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
7: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
8: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws. De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Epoque feesten in Oostende, als

0: andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
0: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
0: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van I.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombe, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
5: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
10: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
10: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
5: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen gaan dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
5: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlés plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
13: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
14: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
15: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
16: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
17: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. schepen Judith Ooms.
18: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
18: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
18: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
19: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
5: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
10: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
10: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
5: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
5: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
9: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
24: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
25: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Een sulfertje is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
27: Toen men tot het aansteken van een vuur het stokje met zwavelkopje uitgevonden had, gekend als de veilige Zweedse zwavelstokjes of safety matches uit de Zuid-Zweedse stad Jönköping, moest men voor alle talen eigenlijk een naam bedenken. Het Spaanse fosforos of het Franse alumet zijn overduidelijk. Onduidelijk vinden we de Germaanse naam Zundholz in het Duits of het Scandinavische tentsticker. Nochtans komen die allebei van een in het Nederlands verdwenen werkwoord tinden, dat branden betekende. De frequentatief ervan tintelen bestaat wel nog. En we kennen dit oude werkwoord nog in tondeldoos, de doos die voor de uitvinding van het zwavelstokje gebruikt werd om vuur te slaan. De tondeldoos was dus de voorloper van aansteker of briquet. Nederlands werden dus stekje, zwavelstok en lucifer. Dit laatste woord komt uit het Latijn en betekent lichtdrager. Het Oostens en West-Vlaams eigenlijk kozen ook voor het Latijn, een sulfertje. Dit woord komt uit het Latijn sulpur, wat zwavel betekent. En zo zitten wij met een sulfertje, wat zoveel betekent als een zwaveltje.
26: Dat weten we ook alweer. Bedankt, Roland, voor de uitleg.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antrie de Maree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
3: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
7: We zitten in Oostende in de stijgers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
8: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonkere, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
9: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
9: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
9: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
9: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
9: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
9: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Gentse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
11: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
4: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
4: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
8: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
12: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
13: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
14: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
14: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
14: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
11: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Bratanus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
17: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
19: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
20: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
21: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is het Oostendse dialect met Roland de Sterk. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
22: Wel, vandaag is het woord seule. Het kustwest-Vlaams voor emmer is inderdaad seule. Elders zegt men een emmer of een aker. Seule komt uit het volkslatijn citellus, dat in het oud-Frans nog seol klonk. En daar horen we al een beetje seule. Als we nog een drankje aangeboden worden en we weten niet goed wat te zeggen, dan kan het met, oh ja, ten is geen seule. En daarmee gaan we dus de Romaanse toer op. Seule is dus inderdaad een Romaans woord. Nu, het Nederlands emmer komt ook al uit het Latijn hoor. Namelijk uit amphora, wat zelf uit het Grieks amphorius komt. En een kruik met twee handvatten was. Je zou denken dat de Germanen of Kelten geen emmer hadden. Nochtans hadden zij die ook in alle maten. Ik heb wel eens emmer horen uitleggen als Germaans, meer bepaald uit eembaar. Maar dit woord is in geen enkele Scandinavische taal te vinden. In de visserij kende men de volgende uitdrukking. Als men zeer weinig vis gevangen had, dan zei men, men er morre seule in. Toch nog even vermelden dat een houten of zeildoeken emmertje, zoals ze aan boord gebruikt werden, onder meer om water van overboord te slaan, geen seule genoemd werd, maar een puzzel of een peuze.
19: Het is een woord wat vandaag nog vaak gebruikt wordt, seule.
22: Heel zeker gebruikt en velen in de uitdrukking, het is geen seule.
19: Bedankt voor de uitleg, dat was Roland de Snerk.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
23: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
23: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
23: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
23: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
23: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
23: Wel, we hebben een bladzijde op de

0: De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
0: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beelden. De kunst en tenslotte ook sport.
0: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
0: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
7: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
0: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
7: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra

0: extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
3: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
6: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
7: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
8: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
10: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
10: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
10: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. Mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat Tuil nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
11: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
12: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
12: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
12: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
12: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
12: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
12: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naciënkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
8: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spaden in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
14: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
15: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
16: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
17: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden. Met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst. De plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel. Het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
12: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
18: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
18: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
18: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
20: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeerden een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Draverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
7: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
23: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
24: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: We hebben het vandaag over het privilege van de vestrappe Frank Goemine. Wat kun je ons daarover vertellen?
25: Oké, de Oostendse Vestrap, zeg maar dat dat een fenomeen is, een eikpunt, een icoon, een aantal dingen, maar zeker en vast is het een marktplaats voor de vissers. Dus onze Oostendse vissers kunnen daar vanaf 1877 hun vis kwijt. Nu is het volgende. Er is een wet in de visserij die bepaalt, en die wet dateert van 15 mei 1870, dat de visserij niet mag belemmerd worden in zijn verkoop en in zijn verplichtingen om de vis te mijnen, te verkopen, door de verkoop aan huis en ook de leurhandel op deze manier te verbieden. Dus men moest ze mijnen. In Oostende komt er wel een reglement. Dus de stad Oostende gaat een reglement opleggen. En dat reglement gaat ervan zijn dat men verplicht is om de dokken te gebruiken om die vis te vermijnen. Dan komt het probleem. De Oostendenaars moeten, of de Oostendse vissers, moeten een vorm van belastingen betalen. Maar zij weten dat omzeilen. En dat is het privilege van de vestrap. En dat wordt ook zo door het ministerie van Bruggen en Wegen gesitueerd. Zij hebben 1 meter van de kade die eigendom is van Bruggen en Wegen en die dus geen eigendom is van stad, waardoor dat de vissers geen belastingen aan de stad van Oostende moeten betalen en dat noemt men het privilege van de vestrap.
3: Wordt dat tot op vandaag nog altijd gebruikt?
25: Nee, de dag van vandaag is dat afgeschaft. Dat is iets die overlappend was en waarvan dat men nu eenmalig dit afgeschaft heeft, maar is al een tijdje geleden. De datum ken ik niet juist.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
5: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek besteld, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
5: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
5: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
18: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
18: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
11: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
18: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
18: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
18: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
18: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
13: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
15: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
16: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
11: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad toestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
2: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
2: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
4: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
17: Dit is Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
21: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
21: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
22: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De Roze Villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de Roze Villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
26: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Antri Dumaré.
29: Hallo, ik ben hier Wendy van Wantne en ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
26: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
26: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
26: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
26: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: RC Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
3: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
3: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
3: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
3: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
3: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
3: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
5: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
6: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
7: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
8: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
10: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
9: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
10: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasha Waldman. Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
15: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebeuren.

0: Dat is de bedoeling, ja, dat klopt.
1: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
2: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
3: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Elke dag omstreeks deze tijd duiken wij in het Oostends dialect met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. En vandaag, Roland, gaan we kaarten, als ik me niet vergis.
6: Ja, ik wil het hebben over het woord manilleschieter. Manillen is in West-Vlaanderen, in tegenstelling tot Brabant en Limburg, een zeer populair kaartspel. Maar dit is te verklaren door onze ligging dicht bij Frankrijk, waar men jouer à la manille kent. Men heeft er vele vormen van manille of manillen. Om enkele voorbeelden te geven. La manille parlée, waarbij men zijn medespeler bepaalde indicaties kan geven. La manille muette, waarbij men absoluut moet zwijgen. La manille aux enchères, waarbij iedere medespeler moet aankondigen hoeveel punten hij verwacht te halen. Manillen met 3, waarbij men vroeger placht pieken 7 en pieken 8 uit het pak kaarten of de boek te halen om aan daar 30 speelkaarten te komen. Een opvallend verschil tussen ons manillen en het Franse gewone manille was wel dat men over de grens de 32e kaart als troef moest nemen, terwijl men bij ons kan kiezen. De manille, in Frankrijk la manille, is in iedere kleur de 10, die 5 punten waard is. Vele luisteraars zullen misschien niet weten dat de aas, die de tweede in rang is, in het Frans le manillon genoemd wordt. Vanwaar nu dit woord manille? Niet uit het Frans, maar wel uit het Spaans malilla. En dit is een verkleinwoord van mala, wat slecht of boos betekent. Het is duidelijk dat een troefkaart voor de tegenpartij het boze is, want die tegenpartij kan jouw slag couperen of kopen. In het ouder Nederlands en Frans hebben uit dit malilla malille bestaan. En dit is misschien onder invloed van manilla, naam voor tabak, sigaren, touwen enzovoort, manille geworden. In Nederland kent men voor troef ook het woord nel. Dit komt uit ouder menel. Dit is dus weer manille. Het woord manille bestond zeker al in de jaren 1700 in ons taalgebied. Nu weten de korters en hun kortmouts weer meer over in het spel. Als zo'n kaarter geluk heeft, steeds veel troef en zeker veel manillen in zijn kaartspel ingedeeld krijgt, dan is hij een manilleschieter. Je schiet manillen.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan passen.

0: terugkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
0: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
6: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
0: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
11: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
12: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
13: Het blijkt dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
14: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
14: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
14: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
15: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
14: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Elsjoen,
0: en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
16: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
16: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
16: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
16: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
16: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
16: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
16: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
16: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
16: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
16: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
20: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
21: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
22: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
0: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
0: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
0: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
0: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
0: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
24: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de Roze Villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
10: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
11: Cultuurmensen, dat zijn doeners, die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
12: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We bladeren in het Oostends woordenboek van Roland de Snerk. Roland, ik kom daar het woord tegen staalwater. Wat betekent het precies?
25: Ja, staalwater, dat is weer al zoiets, Edwin, wat je vandaag de dag niet meer hebt. Nu heeft men kroontjeswater, leidingwater, waarvan velen zeggen dat dit water zelfs gezonder is dan wat men in flessen koopt. Maar vroeger moest men het ook waarmaken. Moest men ook proberen water te hebben dat zo gezond en zelfs zo kloek mogelijk was. Ik spreek over de vorige eeuw. Hè. Wel nu, men had in huis van die ouderwetse Engelse filters met houtskool, waar men het water van een fontein, zoals men het noemde, in goot. En dan kwam dat van onder daaruit. En dan had men wat gezuiverd water. Maar het gebeurde ook dat men van boven in de filter nagels, spijkers, legde. Zodat men dacht dat het water ook meer ijzer ging bevatten voor kloekte, voor de kloekte van hun kinderen. Ja. Vandaar het water gegoten door een filter, dat ook gegaan is door spijkers, dat is staalwater, dus staal.
1: Ja.
25: Dus veredeld ijzer, staalwater.
1: Maar het hielp niet uiteindelijk.
25: Wel, ik denk van niet. Dat liep gewoon langs die spijkers. Maar men had wel het idee. Men dacht wel dat het moest helpen. En dat is ook al veel. Hè.
1: Ja, tuurlijk. Bedankt, Roland de Snerk.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
26: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
26: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een hoogstaand gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
26: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
26: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Oren.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
24: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
24: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
24: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
24: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
26: Ja, wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad-Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
0: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
18: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
19: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
0: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
0: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja, Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Wat wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste, zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
24: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
7: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Burkwani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
5: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet
7: niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
4: Wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
24: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
7: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische

0: Wij hopen in 2027 daar de eerste spaden in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
7: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
8: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robby Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
10: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten.

0: beeft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
2: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
0: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
0: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
0: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
0: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
7: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
12: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
14: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
15: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
16: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18. Dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
2: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
2: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
2: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
5: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Wandegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
11: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
11: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beelden. beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
11: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
11: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
11: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
4: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
0: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
23: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
2: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
24: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
26: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
27: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
28: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via KVDO.
1: info.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
11: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
11: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
11: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
12: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
14: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
15: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
16: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas Hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
12: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
12: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit de leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
22: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
23: En dat is heel de zomer lang. Gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
24: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
26: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
16: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
26: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
26: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
16: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
26: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
16: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief. Proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal, het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
12: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
26: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
26: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
26: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
12: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
26: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
12: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
26: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
12: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
26: Het is echt wel een heel grote verandering.
12: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties.
11: jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
26: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
11: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
5: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
7: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Kabir Versluis.
8: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
9: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
9: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
9: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar.

0: waar wij helemaal in passen.
1: Maak dat dus concreet. Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat.
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
4: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Porret.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombe, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
5: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
5: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet

0: te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
7: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
7: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
7: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
7: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
7: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Want wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
7: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
8: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
9: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
10: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
11: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
12: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
13: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
13: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
13: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
19: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
20: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
21: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
23: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
24: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
25: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18. Dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen. Stefaan Reinaert, wat is dat precies?
19: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
19: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
19: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
19: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
16: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt pure hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog hoogstaand gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
16: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
16: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. Mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
16: Ja, wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
9: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij dachten, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
12: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
13: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
19: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
15: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkere, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
14: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
14: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
14: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
14: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
14: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkere.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
0: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
15: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
15: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
15: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
15: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
22: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
23: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
7: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
8: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid.

0: Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
3: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
6: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
6: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
6: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
6: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
6: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
6: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De Roze Villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de Roze Villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
13: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocé. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocé komt terug.
15: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
16: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
3: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
5: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
19: Ik ben David Nassus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur.

0: het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt herop gebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar indienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
6: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die

0: van verschillende methodieken komen, methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen, elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, Schepen voor Mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
10: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
9: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
9: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
10: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
9: Het is echt wel een heel grote verandering.
10: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
9: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
10: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, Schepen Judith Ooms.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
14: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
15: Het is niet zo evident geweest, deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
16: Moza, ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
18: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
10: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
19: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
2: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
9: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
2: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
25: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
12: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
27: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
28: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
29: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
30: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
9: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
9: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
9: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Amsteeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
19: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
9: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
19: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Regionieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
5: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas Hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
11: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
19: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
14: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
15: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
16: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere vier harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurzaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlés plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: RC Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
10: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
10: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
10: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
12: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
12: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
12: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
12: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
12: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
12: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende, met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
14: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
15: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
10: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
12: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
16: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkeer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
21: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
22: Maar ik heb er een parodie op. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Krombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
5: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
5: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
5: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Laan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook

0: uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
1: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
1: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
1: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
3: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
0: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
6: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
7: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
3: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
2: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
3: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2.
2: De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
11: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé. Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
8: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Pallas Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
4: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
10: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
11: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
10: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
12: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
10: Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
11: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
11: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
11: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
11: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
11: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
11: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw. Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
16: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
10: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
18: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
10: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
20: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
21: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
22: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
6: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
6: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
6: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
6: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
6: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
6: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
7: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
24: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hello, I'm Dario Durja.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
28: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
28: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
28: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
28: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
11: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
12: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
14: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
15: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
16: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
18: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
24: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
24: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
24: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
24: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
24: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
24: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
17: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
10: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
17: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2.
5: De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
1: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
1: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
28: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
28: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
12: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
9: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
22: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
23: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
11: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
12: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
23: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
23: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
23: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
23: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. Mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België of zelf van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
18: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
24: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeerden een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
1: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
17: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
19: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in

0: Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
3: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
2: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
3: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
2: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
3: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
2: Het is echt wel een heel grote verandering.
3: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
2: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
3: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
9: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus.

0: Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
0: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
5: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
6: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
6: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
6: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
9: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
10: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
11: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
13: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
12: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
13: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
13: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
12: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
0: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, Schepen voor Cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
19: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
19: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
19: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
19: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die
12: toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
19: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. Wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
12: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
19: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
12: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
7: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
20: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour, naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
21: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
22: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine
5: kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
6: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
22: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
22: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
22: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlés plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
24: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
0: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
10: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
11: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
13: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18. Dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
6: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
12: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
12: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
6: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
12: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
6: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief. Proficiat. Mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
15: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
15: Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
18: Dit is Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
22: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
29: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
22: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
29: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
22: Wel, in grote lijnen is zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
29: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
22: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
29: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
22: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
29: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
22: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
29: Het is echt wel een heel grote verandering.
22: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
29: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
22: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: RMC Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klasse hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
6: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien, van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
7: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
8: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
10: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200. 100 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
10: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
10: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
10: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
10: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
11: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
11: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
13: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Antsie.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
13: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
9: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
13: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
13: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
13: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee, dagklapper.
17: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
3: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
3: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
3: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
9: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
3: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
9: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
3: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
9: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
3: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt en heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
19: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
20: Het Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
21: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas Hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken.
11: schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat er

0: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
1: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
1: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
0: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
1: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Carolien de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
7: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
8: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
9: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
11: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
12: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
5: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het

0: Tafelsluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kaai en de Sir Winston Churchill Kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Daar hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
8: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat Uilde nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
8: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
9: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statenstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
4: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
12: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
13: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
14: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
16: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
18: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
17: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
17: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
17: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
17: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
17: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
8: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
15: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
15: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
23: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
17: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
17: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
17: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
17: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
17: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
5: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
6: De vestrap is ook het wat doen niks, maar elk steun dat men kan krijgen. Het is soms een hele moeilijke tin. Vorig jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken.
1: Schepen Judith Ooms.
4: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
8: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
8: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
8: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
26: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
0: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
14: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
16: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
18: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
10: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
15: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
15: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
26: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
26: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlés plaats?
26: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
26: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Status dan heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
7: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
8: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
2: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
4: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
2: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
4: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
2: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
10: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van De Studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
8: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
5: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bij is

0: heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inherent zijn.
4: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
5: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
7: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen ja, gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klasse hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
8: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
8: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
8: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
6: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen

0: en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste, zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
9: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
10: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
12: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
13: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
14: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad. graad of 16 hier aan de kust, omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
7: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
8: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
9: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van De Ment. Het openbaar onderzoek rond de Terme Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
2: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
4: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostens gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
2: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
4: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
2: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
11: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
10: Wel, op dit moment Vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
10: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
10: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
10: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
13: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
14: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
15: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
10: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
16: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
5: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
5: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
5: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
17: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Wandegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
5: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
7: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren, en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
22: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
23: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
9: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
24: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
24: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
24: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
24: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
24: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
24: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
7: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Regionieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
8: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statenstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klasse hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
9: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
7: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
11: Wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
12: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
13: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel. Dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
14: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
14: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
14: Waar vinden die Café Parlés plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
14: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
15: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
14: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
17: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
19: Ik ben Timmy van Assen.
20: Hello, I'm Dario Durja.
21: Ik ben Frank Jonbloed.
22: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
14: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.

0: Eigenlijk in een kentering zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaanderij gezien. Op het moment dat Tuil nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een

0: Heel grote verandering.
1: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
0: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan en waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
5: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt en dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
6: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
8: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
1: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
1: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
1: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
11: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
0: Wat maakt deze school bijzonder?
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
11: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
0: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
11: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
0: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
11: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
0: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
11: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
7: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
16: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
17: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
19: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
20: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
4: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust, omdat de wind van over zee blijft waaien en de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer, vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen op dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
22: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
0: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
22: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
22: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
0: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
22: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
21: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
23: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
26: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
27: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
27: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
27: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
27: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
27: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
27: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
27: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
23: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
26: Regionaal nieuws en info.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
28: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
23: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
29: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
29: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
29: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
23: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
23: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
11: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
12: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
29: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
0: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
29: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Nieuws en info aan de kust.
25: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee regionieuws.
23: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
13: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
23: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
23: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
7: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
23: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
13: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
0: Dat is volgens een vaste formule?
13: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: Waar vinden die Café Parlés plaats?
13: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
0: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
13: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
25: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
26: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
7: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
8: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
9: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
4: En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staands gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden. Met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst. De plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel. Het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
10: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
11: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
10: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
10: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
10: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
16: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
18: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
20: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
21: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
22: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
23: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij een minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
1: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
1: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
1: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
1: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
1: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
1: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
1: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatie
21: cultuurheld. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
21: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
21: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
21: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
4: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klasse hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
10: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
8: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
20: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zetten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
9: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
11: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige

0: elkaar?
1: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten en Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
1: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
1: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
1: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
1: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste, zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
1: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
1: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
4: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van

0: Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
0: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
7: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
0: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: Waar vinden die Café Parlees plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarischeem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
0: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
11: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
12: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
13: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
14: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
15: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
15: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
15: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
14: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
0: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
16: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
14: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
16: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
14: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
16: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
16: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
16: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
16: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
21: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
16: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
22: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
16: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
23: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
24: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
25: Ik kan ook geen eisje.
2: shop was verkocht, he, van mijn nieuwe collectie. Ik moest alles de naald doen, omdat me stond met deze marchandise aan deze been.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
3: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
4: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
4: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
4: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
4: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad.
16: De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
11: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
11: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
11: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
11: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
11: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
16: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klasse hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
6: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
7: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
8: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
10: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
9: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
10: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
11: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombé.
14: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durja.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
20: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
20: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
20: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
9: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
20: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
9: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
20: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
9: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
20: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
11: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
6: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
7: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Tranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
8: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
10: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
11: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
9: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
9: Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
18: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
8: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
15: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
20: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
21: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen op dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
10: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
10: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
10: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
3: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk.
9: De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?

0: om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
4: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
0: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij dachten, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
7: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
8: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15.

0: het uitloket.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
7: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. burgemeester John Crombé.
0: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
0: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
13: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De Toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
13: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
13: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
13: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
13: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
13: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen Toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
15: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
16: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
17: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
18: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden. Met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst. De plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel. Het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
13: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
13: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
13: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
19: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
19: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
19: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Galé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
7: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
9: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
23: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
24: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
25: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
7: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
7: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
7: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in de Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
7: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
18: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
18: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
18: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
18: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de Uilde nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
18: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. schepen Judith Ooms.
19: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
19: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
19: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
19: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
11: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
14: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
15: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
19: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
19: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
19: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
19: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
19: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
13: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
13: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
13: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
16: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxim Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van De Studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
17: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
17: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
17: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
17: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
17: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
20: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
20: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
20: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
20: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
12: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
22: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
23: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is dus een stuk meer dan de wettelijke norm.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
18: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
24: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
25: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
25: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
25: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
24: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
0: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
24: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
13: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
13: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
13: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
13: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
13: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
13: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
24: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
24: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
27: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
27: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
24: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
24: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De Roze Villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de Roze Villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
24: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben t-shirts laten maken met...

0: Natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen op dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Regionieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die café-parlees plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks café-parlees?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar

0: ons in het najaar te organiseren.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
4: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klasse. Hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
5: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
8: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
9: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
11: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
11: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
11: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de tuil nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
12: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
13: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
12: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
12: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
15: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
11: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
11: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
11: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
11: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
11: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
11: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
11: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
12: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
14: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
11: Wat maakt deze school bijzonder?
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
14: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
11: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
14: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
11: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
14: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
11: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
14: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
12: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
22: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
23: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
4: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden. Met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst. De plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel. Het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
12: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
5: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
11: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
11: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
12: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
0: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
12: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
15: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
11: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
15: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
15: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
11: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
15: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquenny.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regionieuws.
12: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
12: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
12: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
23: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
9: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
13: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
16: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust, omdat de wind van over zee blijft waaien en de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer, vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
25: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
11: En waar is dat?
25: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
11: De toneelkredijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
25: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
11: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
25: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
11: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
25: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
11: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
25: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
11: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
25: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
12: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
17: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
11: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
17: Nieuws en info aan de kust.
22: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
6: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statenstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klasse. Hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
25: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
25: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
25: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
0: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
25: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
22: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Terme Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
26: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
3: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
11: Dat is volgens een vaste formule?
3: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
11: Waar vinden die Café Parlees plaats?
3: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
11: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
3: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlees.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
23: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Michael van Nie.
28: Hallo, ik ben Louise Carton.
29: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
6: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
11: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
11: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
6: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
11: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
6: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
4: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
4: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
4: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
4: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
4: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
7: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
8: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
9: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
5: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
11: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op

0: dat?
1: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
2: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
1: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
2: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
1: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
2: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
1: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
1: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
11: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
13: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
14: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
15: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij omdat we toch Belgen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio

0: Noordzee Weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
2: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
2: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
2: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
2: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
2: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
11: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klasse. Hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
12: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
13: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
15: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
17: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
13: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
2: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
13: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
18: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. directeur Lodewijk Jonkheren.
19: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
20: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
24: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
24: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlees plaats?
24: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
24: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding, wel dat ik u zaal. In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
7: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
8: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
9: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Pallas Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
4: Ja, wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
10: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
11: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
10: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
10: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
10: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
16: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
18: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
20: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
21: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
22: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
23: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
17: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
17: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
17: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
17: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
17: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
18: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
18: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Status van de FC Veto-rechten blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een nostans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klasse hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
6: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
7: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
8: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
9: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
9: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
9: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
14: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
9: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
18: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandel

0: gebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
0: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
0: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
0: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
4: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
5: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
6: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
7: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
7: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
7: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
8: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van De Ment. Het openbaar onderzoek rond de Terme Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
6: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: De Ment is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En we dat er vandaag op

0: aflegt. Hij is eigenlijk evenredig. Statoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden. Met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst. De plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel. Het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
0: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
0: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
7: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Gentse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
8: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
9: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
11: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
12: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
13: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
14: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
15: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust, omdat de wind van over zee blijft waaien en de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer, vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend.
3: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
17: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
17: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
17: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
17: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
17: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
17: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
17: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
17: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
16: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
6: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
7: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
6: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
7: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
8: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klasse. Hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
10: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
11: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
12: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
13: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
13: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
13: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
13: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
21: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De toneelkredijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
21: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
21: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
21: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
21: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
21: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
16: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
18: Regionaal nieuws en info.
20: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
16: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
18: Noordzee, dagklapper.
23: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerken. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
18: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
4: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
3: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
5: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
8: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
16: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
24: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
24: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
24: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
16: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
16: Meer regionieuws over een uur.
20: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parler. Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlees plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
16: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
16: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
25: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
16: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
26: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
16: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlehem.
28: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
29: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
30: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen en vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
31: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit, met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend!
18: Noordzee Regio Nieuws.
16: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
0: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
0: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
16: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
25: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
16: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
26: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
16: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
2: Ik ben Brenda Linskens.
3: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
25: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
25: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
26: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
26: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Wat?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
6: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
7: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier. Bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
8: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
9: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
15: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
16: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
18: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
19: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
5: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle.

0: jaren bezig te zijn, de jaren 1200, 1300, een soort sheriffs waren in Oostende. Maar zij behoorden tot het Brugse Vrije waarin Zandvoorde gelegen was en woonden op een kasteel waarvan misschien in de diepe grond nog moffen terug te vinden zijn, bijgenaamd de Duvelstorre. Als je het GroenLint volgt en je neemt dan het Inouye-pad, genoemd naar de voorzitter, de algemene voorzitter van Daikin, dan kom je voorbij de site van de Duvelstorre en daar staat een bordje met wat informatie. De Woutermans zijn ook, een aantal van die Woutermans zijn ook begraven in de kerk van Zandvoorde. En als je rond de kerk van Zandvoorde loopt, dan kun je dus nog een tweetal, uit die tijd tweetal grafmonumenten zien die ingemetseld zijn in de zijmuren. Dus de letterlijke beschrijving van het wapenschild was de brochie van Zandvoorde en de scheer Woutermans dragen de wapens van die van Gent, een gulden schild met een zwarte keperen.
1: Dus als ik het goed voor heb, dan is het wapenschild van Oostende eigenlijk geïnspireerd op dat van Zandvoorde.
0: Ja, absoluut. Dat klopt perfect. Waar de drie sleutels vandaan komen, daar is ook nog wat discussie over. Sommigen verwijzen naar de drie toegangen van Oostende, die er later twee geworden zijn, maar dat is nog niet helemaal goed uitgemaakt.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang

0: Tovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
7: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
0: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
7: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
0: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
7: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
7: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
8: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
8: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
8: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
9: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
11: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
12: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
13: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Regionieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
15: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De Roze Villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de Roze Villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
17: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
19: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
20: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
15: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
15: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
15: Waar vinden die Café Parlés plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
15: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
21: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
16: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
15: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
16: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
15: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
16: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
15: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
16: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
22: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
23: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
7: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
15: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
24: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
15: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
24: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
15: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
24: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
0: Meer regionieuws over een uur.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
15: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
7: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
15: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostendsgebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
15: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
7: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
15: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
7: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
15: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
11: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
17: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
18: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: In het Oostends dialect testen wij vandaag de kennis van Roland de Snerk over zijn eigen Oostends woordenboek. Roland, ik heb even gebladerd in je woordenboek en ik zie daar bij de K het woord krabbebieter staan.
25: Wel, Edwin, krabbebieter, ik heb dat woord nog veel horen gebruiken, de laatste tijd niet meer. Een krabbebieter, dat is een vrek of gierigaard. Maar het wordt ook wel gebruikt in andere betekenissen. Zoals bijvoorbeeld voor een armoezaaier. Iemand die werkelijk door en door arm is. En er zijn er zelfs die krabbebieter gebruiken in de betekenis van ertefredder. Dus een Norse en humeurige kerel. Het werkwoord krabbebieten bestaat ook met al die verschillende betekenissen.
19: Ja, heeft het iets te maken met krap bijten? Op iets hard bijten of zo?
25: Ik denk dat het te maken heeft met kribben. En je kribben bieden.
19: Vandaar dus.
25: Ik denk dat daarvan komt, ja.
19: Bedankt, Roland de Snerk.
12: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
15: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
12: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder.
19: Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naciënkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
15: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
7: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt pure hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
15: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
15: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
7: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
15: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
7: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Haanderijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaan erin gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
19: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Breedene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breedene.
7: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
8: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Breedenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Breedense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Breedene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
9: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
12: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
17: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlees plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg. De tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarischeem. En op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
3: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
9: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
3: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
9: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
3: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
9: Het is echt wel een heel grote verandering.
3: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
9: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
3: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
14: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
18: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
19: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
20: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Ja, wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
14: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
14: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
14: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
21: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
9: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
21: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
21: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
21: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afspraaknota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Wandegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
26: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
26: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken en dat bevat heel klassieke elementen, maar ook

0: Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
1: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
4: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
5: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
6: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Gids Gemdalens, we hebben het nog steeds over de SCO, de CO. Hoe deed de CO dat in de Tweede Wereldoorlog?
7: Wel, vanaf 1938 kampte de CO met een personeelstekort doordat personeelsleden werden gemobiliseerd. Ook 4 paarden werden opgeëist. De leden sloegen opnieuw aan het hamsteren en in een mum van tijd waren de magazijnen zo goed als leeg. Beheerders sliepen in de kelder en bedden geplaatst op bakstenen omdat er water in de kelders was. Op die manier wilden ze diefstal tegengaan. Het personeel en klanten schuilden overdag tijdens de bombardementen in de kelders en in de brandkasten van de winkels. Telkens de sirene loeide, namen de winkeljuffrouwen hun kassa en brachten iedereen in veiligheid, eerst de klanten, dan het personeel. De bevolking kreeg steeds meer het gevoel dat het een eindeloze oorlog zou worden en steeds was er de honger en de zoektocht naar eten. Door de bombardementen in mei 1940 was de voorziening van water, gas en elektriciteit weggevallen. Hierdoor dreigde een grote hoeveelheid vlees in de stadskoelkasten te bederven. Op vraag van het stadsbestuur versneden de slagers van de SEO honderden kilogram vlees in stukken van 2 à 3 kilogram. In één namiddag werden zo 2500 partijen vlees aan de bevolking uitgedeeld. Soms waren er ook meevallers. Bij hun aftocht hadden de geallieerden een enorme voorraad beschuiten achtergelaten. Net als de andere handelaars kregen de SEO de kans een aantal dozen in te komen. 66.000 dozen beschuiten werden door de CO in 5 dagen uitverkocht.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
1: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs, als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode, uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
0: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over

0: heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkere, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
9: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
9: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
9: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
9: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
9: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
9: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
7: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden. Maar ik zou zeggen, met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
8: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
9: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
4: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
5: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
11: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
11: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
14: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van De Studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
13: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
13: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
13: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
13: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
13: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
11: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
2: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
4: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
2: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
4: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
2: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
11: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
20: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum La Cour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
21: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
22: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas Hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
11: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
11: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
11: Meer regionieuws over een uur.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
23: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
23: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
23: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
23: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
23: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
9: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
11: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
23: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
23: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
11: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
13: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
14: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlehem.
26: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
27: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
28: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Gids Guy de Lange, Oostende was vroeger een vestingstad en je kunt ons daar meer over vertellen.
29: Het is pas vanaf 1576 dat de eerste maatregelen genomen werden om de versterkingen rond de stad uit te bouwen. Er werden hogere vestingsmuren gebouwd, schansen, binnen- en buitengrachten, ravelijnen en allerhande kleinere en grotere verdedigingswerken. De reden was dat er rond de stad zich troepen kwamen vestigen in opdracht van de katholieke Spaanse koning Philips II om er de heuzen te verdrijven. Daarop volgde het beleg van Oostende tussen 1601 en 1604. In de loop van de 18e eeuw, de Oostenrijkse periode onder Jozef II, werd het vestingsgordel uitgebreid naar het zuiden, waardoor het hazengras ontstond. Zelfs in de Franse periode tot 1815 En toen we deel uitmaakten van de Nederlanden tot 1830, was Oostende een vestingstad met aanzienlijke militaire aanwezigheid. Pas in 1865 werd beslist dat de muren eindelijk mochten worden afgebroken. En zelfs na enkele jaren was er nauwelijks nog iets over van deze bouwwerken. En wat schiet er nu nog in feite over van onze vestingsmuren? In het Leopoldpark, de Nof, zijn nabij de noordelijke brug naar het eilandje nog enkele stenen te zien van de stadswallen uit de Hollandse periode 1815-1830. In het Maria Hendrika Park, Bosje, loopt een weggetje tussen de Nelson Mandela brug en de velodroom, achter de velodroom door, die het tracé volgt boven op de vestingsmuur uit de Franse periode. En tenslotte, op de dijk, nabij het monument van de zeelieden, is in blauwe hardsteen de contouren van een vroeger bastion weergegeven. Meer dan deze drie zaken is er na anderhalve eeuw niet meer te zien in onze stad.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
23: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
23: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
23: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
23: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
23: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: En info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
8: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statenstaande heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
9: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We wilden niet meer dat we vooraan zaten. Dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
12: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
13: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone. Wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
14: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
16: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
16: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
16: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
16: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
16: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
16: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
17: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
18: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
21: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
21: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
21: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
21: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
6: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
21: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
6: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
21: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
21: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
21: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
21: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
21: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
6: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
21: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
6: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
21: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
4: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
22: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
23: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
8: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend

0: en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
1: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parler.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
11: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens. Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostende die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
13: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.

0: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas. En mijn goede vriend, schepen Torre, moet me gaan zoeken. Want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: We hebben het ook vandaag over de Co. Gids Gemdanens, de Co overleefde Wereldoorlog 1 en maakte nadien een nieuwe start.
3: Ja, na Wereldoorlog 1 waren de magazijnen zo goed als leeg. Tevergeefs probeerden de beheerders rechtstreeks waren uit de VS te bekomen. Een beheerder trok dan maar met een open vrachtwagen van het Engelse leger via Calais naar Groot-Brittannië en na 2 dagen reizen in bar slecht weer kwam hij aan in Londen. Hij had het adres bij van een Brit die voor de oorlog in Oostende had gewoond en de werking van de Co kende. Via die man konden goederen worden besteld en met wat vertraging naar Oostende worden overgebracht. En toen kwam de crisis in de jaren 30. De omzet van de SEO daalde niet zo sterk. Het bestuur had de crisis gedeeltelijk opgevangen door het verkopen van producten onder het merk SEO. Er kwamen SEO-sigaretten en SEO-sigarij in de magazijnen terecht. Maar het meest succesvol was de medicatie, zoals pillen, siropen, haarwaters, ouwels, emulsies, zalven. Door eigen tegenproducten te produceren en te verkopen, gaf men dezelfde kwaliteit maar aan een heel wat goedkopere prijs. Tot woede alweer van de zelfstandige apothekers. Het ledenaantal bleef stijgen, zeker naar het einde van de jaren 30. De Oostendse bevolking was de ellende van Wereldoorlog 1 niet vergeten.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
4: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs, als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode, uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
4: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naciënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
8: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
9: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
12: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, daar ben je enorm mee klaar.
13: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
14: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
6: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
6: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
6: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
6: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
16: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
18: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
6: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie gaat heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
6: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
6: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar indienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
6: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België, zelf van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
2: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
2: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
2: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
2: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
2: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
2: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
4: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
22: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
23: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
8: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
9: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De Toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
2: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De Toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
2: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
2: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
2: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
2: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
2: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen Toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Poret.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
25: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
11: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
14: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
16: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
18: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
26: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieken naar zijn kop.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
27: Christa Koerten, je hebt het vandaag over Leopold II en de Shah van Perzië.
28: Ja, de Shah van Perzië is eigenlijk 3 keer op bezoek geweest in Oostende. Hij had contact met Leopold II en ze hadden een beetje dezelfde passie, paardenrennen. Nu, Leopold II heeft gezorgd dat de paardenren terug naar Oostende kwam, van Bredene. En hij had ook, dus zijn jongste dochter Clementine, had ook 2 paarden en reed ook heel graag. Nu, op een zondag werd hij ook op een paard. En vertelt zo terloops tegen Leopold dat het eigenlijk bij hem de gewoonte is van als die jockey waar de Shah op wet, dus niet wint, dat hij wel een kopje kleiner zou kunnen gemaakt worden. Dus Leopold zegt, ja, bij ons is het eigenlijk niet de gewoonte, maar toch, het gerucht was al doorgegeven aan alle paarden, aan alle jockeys, die met hun paarden eigenlijk klaar stonden om te starten. Op dat moment gaat de start gewoon niet door, omdat niemand durft starten. Uiteindelijk wisten ze toch op welk paard de Shah had gezet. En dit paard, dat meestal bij de laatste was, in dit rennen met 5 lengten voorsprong gewonnen, zodat iedereen zeer content en tevreden was. De Shah, de jockey en ik denk het paard ook.
1: En er werd niemand onthoofd?
28: Niemand, nee.
12: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
6: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
6: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
6: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
6: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
27: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
27: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
27: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
27: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaanderij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statenstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klasse hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
6: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
8: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
11: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
11: Waar vinden die Café Parlees plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
11: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlees.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
12: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
12: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
14: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van De Studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
13: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
11: Wat maakt deze school bijzonder?
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
13: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
11: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
13: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen

0: Verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
3: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
3: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
3: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
3: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
3: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
3: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
5: De drie schoolgroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart School, School voor Buitenonderwijs.
6: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
7: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Termee.

0: Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
1: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
2: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
0: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spaden in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De Roze Villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de Roze Villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
13: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
14: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vandaag hebben wij het in het Oostends dialect over twee woorden, leggen en melken. Ik vermoed, Roland, dat ze uit de visserij komen. Klopt dat?
16: Dat klopt, inderdaad. Er zijn wel nog meer mensen die verzot zijn op viskieten of vismelken. Velen kennen deze gerechten gemaakt met wat sommigen noemen de ingewanden van de vis. Eerder hadden we het al over joggen, een gerecht gemaakt met kabeljauwlever. Sommigen eten van haring of andere vis graag de kuit of de hom. De oude woorden zijn van de vrouwelijke vissen kieten of leggen en van de mannelijke melken. Leggen is dus de viskuit en die vind je in de vrouwelijke vissen die nog geen kuit geschoten hebben. Vandaar ook dat een haring die wel kuit geschoten heeft een schei is of een scheijoring. Dat wil zeggen als het ware afgescheiden van de kuit. In het Nederlands spreekt men dan van ijle haring, lege haring dus. Dit woord leggen vinden we identiek terug in de Scandinavische talen. Zo het Deens fiskelek voor viskuit. In de buik van de mannelijke vis zie je als het ware een kleiner visje, bleek en zonder kop of graten zitten. Welnu, dit is het mannelijke en wordt genoemd melken en meer nog tmaakje. Ook hier weer een woord dat we in het Scandinavisch terugvinden, namelijk melken. De Nederlandse naam is bij ons enkel gekend door biologieleraars en hun studenten. Melken is in het Nederlands hom. Leggen en melken, twee thans verdwijnende woorden voor het Nederlands kuit en hom.
15: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
2: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
2: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
2: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
15: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
6: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
22: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
22: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
22: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
22: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
22: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
22: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
15: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robby Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
1: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
15: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
19: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
19: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
19: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
15: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
21: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
15: Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
24: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
25: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het
4: momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
7: Er is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
8: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
8: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
10: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
11: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De Roze Villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de Roze Villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Poret.
14: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
0: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
0: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
0: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
0: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
0: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
19: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
19: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
22: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
22: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
22: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
22: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
22: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
22: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
16: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
18: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
20: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
1: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
22: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
22: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
19: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
19: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
4: Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
22: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
22: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
22: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
22: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
22: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
22: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
27: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
27: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
0: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
8: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Je zit in de Nossebelk.
11: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
10: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
11: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
10: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
11: Het Oostends dialect.
10: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
11: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 17:15.
10: Een breiningsge dunne knijker.
12: Dit is het Oostends dialect. In je woordenboek, Roland, las ik het woord rulder. Rulder, veronderstel ik. Wat is dat precies?
10: Een rulder is een Spaanse vlieg, een grote blinkende vlieg. Dat mag zeker niet verward worden met rullen. Er zijn er velen die rullen en rulder verwarren. Een rulle is een worm die bijvoorbeeld in een appel of peer zou kunnen vinden, terwijl een rulder wel degelijk een Spaanse vlieg is. En als je dan bijvoorbeeld aan het kaarten bent of een ander spel aan het spelen bent en je hebt geen geluk, dan zegt men de rulder zit erin.
12: De vlieg zit erin.
10: De vlieg zit erin. Ik denk dat het komt van een ouder. De rulle zit erin, de worm zit erin. Maar ook daar verwarring en daar ook vervormd tot de rulder zit erin. Wat nu bijna algemeen gebruikt wordt, maar waarschijnlijk uit het foutieve rulder voor rulle. De rulle zit erin.
12: Morgen een nieuwe aflevering van het Oostends dialect.
13: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, Schepen voor Cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
22: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
22: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
22: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
22: Wel, Wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
22: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
22: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
10: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
8: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
10: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
12: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
13: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
14: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
14: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
14: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
14: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1900.

0: Dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van De Studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
5: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
5: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
5: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
5: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we

0: gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaansschoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
7: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
8: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
9: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
10: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
11: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
5: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
7: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
16: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
18: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
20: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
21: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
22: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Bart Plasgaard van Lange Nelle, je hebt het vandaag over schatten in de Noordzee.
13: Ja, in vergelijking met de ons omringende landen heeft België weinig belang gehecht aan wetenschappelijk onderzoek van de Noordzee zelf. En dat gaat dan ook voor archeologie, is dat ook het geval. En er waren vroeger vooral waren het vissers die per toeval in hun netten wat materiaal, wat archeologisch materiaal aantroffen. En dan werd dat ofwel verkocht, ofwel opnieuw weggegooid, ofwel aan heemkundige kringen doorgeschonken. Maar er is daar nooit grondig en historisch en wetenschappelijk onderzoek gebeurd. Dat is nog maar de laatste jaren dat dat sterk opkomt. Nu, die schatten in de Noordzee bevinden zich natuurlijk op verschillende diepten en splitsen zich een klein beetje op. Je hebt een aantal zaken die men op het strand vindt en dan vooral tussen de hoogwater- en de laagwaterlijn, maar ook zaken die dieper in zee zitten. En dat is ook wel boeiend, want dus tijdens de laatste ijstijd, en dan spreek ik over ongeveer 100.000 jaar geleden, dan lag de zeespiegel 120 meter lager dan nu en was er dus een landbrug met Groot-Brittannië en was er daar ook heel wat leven aanwezig. Dus men vindt bijvoorbeeld heel veel mammoettanden, omdat daar dan een zeer rijke fauna en flora was. Nu, dat is vrij goed beschreven geweest. Maar dan later, in de metaaltijd en in de Romeinse tijd, is er ook heel wat gevonden geweest. Toen zijn er bijvoorbeeld een aantal amforen terug opgevist uit de zeebodem, die, waar dat men niet goed wist waarom dat ze dienden, maar die bewijzen dat er was hier wel een Romeinse nederzetting in Oudenburg en dan verder in Frankrijk in Boulogne. Maar het wijst erop dat er een zeer intensieve scheepvaart was tussen die steden en die nederzettingen. En in die amforen heeft men ook teruggevonden dat daar vooral olie in zat. Olie die op olijfolie, die men hier natuurlijk niet kon kweken. En die handel is vooral daarin gesitueerd. Er waren natuurlijk ook een aantal nederzettingen en tussen, op de stranden tussen Niepoort en Knokke, maar ook tussen Wenduin en Ravenseide heeft men eigenlijk vondsten gedaan vanuit die Romeinse periode. En dan betreft dat vooral keramiek, munten, juwelen, bewijzen van zoutwinning, lokale ijzerwinning en een aantal landbouwactiviteiten. In de middeleeuwen dan zelf waren er effectief al nederzettingen en het voorbeeld is Ravenseide in Mariakerke Ravenseide, waar dat men dit dorp opnieuw opgebouwd heeft. Maar zo waren er langs onze Vlaamse kust zeker 5 van die middeleeuwse nederzettingen en een aantal van die nederzettingen liep verder door tot op het strand, omdat de duinen en het strand in de loop van de tijd zeer dikwijls van plaats veranderd zijn.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
14: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
14: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het garnaalkrokettenfestival?
14: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
14: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk. Dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
6: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
14: Nee, het is zo dat we er vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
6: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
14: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
6: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
14: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaal Kroketten Festival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
7: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
11: Ja, wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Status dan heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren. parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
5: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
24: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
25: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
12: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
5: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
5: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
17: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
18: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
19: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
26: Hello, I'm Dario Durja.
27: Ik ben Frank Jonbloed.
28: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
6: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee regionieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
6: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
9: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
0: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
0: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
0: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
0: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
6: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
3: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
3: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
3: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
3: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
3: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
3: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
5: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kroonschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
6: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
7: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
8: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
10: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
9: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
10: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
9: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
9: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
9: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
10: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
9: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
10: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
9: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
10: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
14: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
15: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het Landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur.

0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
1: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
1: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
1: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
1: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
1: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
1: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Jook Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
0: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
4: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
5: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
10: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
10: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
10: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
12: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
13: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
14: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoît de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
15: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
15: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
15: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
15: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
15: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
15: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gael Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
17: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf. En mijn materiaal is daar verdwenen.
18: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren. Dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
20: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
21: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
8: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
21: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
8: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
21: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
8: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
21: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
8: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
21: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
8: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
21: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
8: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
21: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Filip Monsenweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
8: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
8: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
8: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
6: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwkasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
11: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
12: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buis en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
12: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
13: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
14: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
15: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
10: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
15: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
10: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
15: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
10: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
15: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
10: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
15: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
10: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
15: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
10: Het is echt wel een heel grote verandering.
15: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
10: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
15: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
22: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot-VG, periode 1907-1981.
23: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
24: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
5: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
10: Wat maakt deze school bijzonder?
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
10: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
5: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
10: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
5: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
10: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
5: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
10: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
5: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
10: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
25: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
26: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
27: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
10: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
27: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
10: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
27: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
27: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
10: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
27: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
10: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
27: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
10: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
27: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren.

0: Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
3: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
4: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
5: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegst

0: zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri de Maree.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
7: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: Waar vinden die Café Parlees plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
5: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
10: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
9: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
11: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
14: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
15: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
16: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
7: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
7: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
7: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
7: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
5: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
7: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
5: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
7: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
5: Het is echt wel een heel grote verandering.
18: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
5: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
18: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
17: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Simon Buijsen.
20: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
21: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
23: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
5: Wat maakt deze school bijzonder?
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
23: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
5: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
23: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
5: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
23: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
5: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
23: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. burgemeester Romina van Horen.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
6: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
21: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
24: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
25: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
25: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
25: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
25: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
25: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
5: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
25: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
5: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
25: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquenie.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
17: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
13: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
13: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
13: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
13: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Regionaal nieuws en info.
17: Dit is Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
13: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
7: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
15: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
16: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
18: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
17: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
0: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
13: Dat is volgens een vaste formule?
0: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
13: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
0: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
13: Waar vinden die Café Parlees plaats?
0: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
13: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
0: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het